We moeten de gewone huisvrouw zien te bereiken. We moeten toch vrouwen zien te bereiken. En daar moeten we de drempel verlagen. En dat kunnen ze gewoon niet aan, die vrouwen. Daar zijn ze niet aan toe. Daar moeten we een prioriteitendiscussie met doelstellingen nota's voor maken voor onze doelgroep.